0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Premier Péter Magyar stelde haar voor als tijdelijk staatshoofd, maar Polgár voelt zich niet sterk genoeg om het land te verenigen. Magyar wil met de nieuwe grondwet staatsinstellingen hervormen. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Premier Péter Magyar stelde haar voor als tijdelijk staatshoofd, maar Polgár voelt zich niet sterk genoeg om het land te verenigen. Magyar wil met de nieuwe grondwet staatsinstellingen hervormen. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Premier Péter Magyar stelde haar voor als tijdelijk staatshoofd, maar Polgár voelt zich niet sterk genoeg om het land te verenigen. Magyar wil met de nieuwe grondwet staatsinstellingen hervormen. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïne-invoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden naar een onderzoek met een undercoveragent en ze zijn op non-actief gezet. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en ze zijn op non-actief gezet. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl. Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
3: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: Zoé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
1: Inderdaad, een beetje.
0: Wat bedoel jij met een beetje?
1: Nou, bij Inthout Zierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
0: Inthout Zierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
1: Kijk zelf dan eens op zierconstructies.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
11: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping?
3: Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
10: Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit legitiem voor u aan de band. Hit, hits, Das Radio.

0: afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
1: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
2: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
5: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
4: Oh, dat is fijn.
5: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
10: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wiegen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid. Een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden, landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
14: Morgen, het is dinsdag. De dag dat je weer kunt luisteren naar de ochtendshow Drenthe uit Hits. En we beginnen lekker ontspannen, want ja, het is vakantie. Waarschijnlijk de heren en dames politie ook, want we hebben geen snelheidscontroles en ook geen files.
12: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Hey! Waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
6: Leijenberg, die van die garagedeuren.
7: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
6: Juist, ja.
8: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
9: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
5: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
8: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
10: Drent Draait Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Ik denk voor iedereen die nog op bed ligt te stinken. En het zal een grote groep voor jullie zijn. Status quo, whatever you want, whatever you like, whatever you do. Tijd om wakker te worden.
1: Amadeus en luisteraars en hele bijzondere oprichten. Goedemorgen. En welkom dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
2: Joho, woepie, boegho, arrivederci, bye bye.
3: Oppak, dat valt, boom de zee, dum.
0: Het is bijna 7:10. Goedemorgen, het is bouwvakvakantie 2026, dag 2 op 21 juli. Ik zeg goedemorgen. Mocht je nog op bed liggen, ja, lekker slapen natuurlijk. Gelijk heb je, je hebt maar één keer per jaar vakantie. Alhoewel. Het is maar één keer per jaar bouwvak, laat het zo zeggen. Wie weet, ben je wel op vakantie? Zit je in je voortentje lekker te ontbijten, te luisteren naar de radio? Waar je ook zit, een hele goede morgen. Ik ga je de komende 3 uurtjes lekker vrolijk begeleiden. Met muziek van Status Quo, maar zometeen bijvoorbeeld ook de nieuwe van Anita Berends. Je weet wel, die kleine meid, die vroege zoon van 765348, heeft een nieuwe single. Don Juan gaan we voor je zingen. Verder zie ik uit Bayern Nicky staan, Arne Jansen, Corrie Konings, Bruce Springsteen, Harm Wierstra, de Kelly Family, om maar een paar plaatjes te gaan noemen. En deze week gaan we inderdaad ook weer kaarten weggeven voor het Truckstar Festival. Hoor je? De vrachtwagen, midden in de plaat. Deze dus. Dan mag je even heel snel Truckstar appen naar 085-114-3939. Ben je de vijfde apper, krijgen van mij 2 toegangskaarten. Mag je zelf bepalen op welke dag je daar naar binnen wilt. En dan wens ik je daarbij veel plezier. Dus goed opletten, hoor je die plaat voorbij komen of die vrachtwagen voorbij komen, dan even meteen gaan appen. De laatste plaat stamt uit de jaren 70 en jullie mogen bepalen welke. Ben Kramer, hij was Marin Clown, 1971. En een jaartje eerder, de Voortdak met Kus me voor de laatste keer. De plaat met de meeste stemmen gaan we voor je draaien. Oh, het is ook alweer druk op de lijn. Normaal gesproken, ik vond het gisteren ook wat rustiger, maar vandaag beginnen de berichtjes alweer te komen. Goedemorgen, we hebben ook telefoon. Hallo?
4: Ja.
0: Hallo?
4: Net?
0: Ja. Hallo?
4: Sorry, ik ga niet naar je luisteren.
0: Hey, ben jij dit? Evert?
4: Ik heb plastic er ook voor doen. Ik doe mee met de Vierdaagse in Nijmegen, joh. Ben jij met mij thuis graag, man?
0: Ga weg.
4: Ik red het nooit. Bedankt.
0: Ja, ja.
4: Goeiedag, Evert. Tjeu.
0: Ja. Even op de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, ja, ja. Vast en zeker. Och, jongen. Die man is echt ziek. Oh ja, Anita Berends, Don Juan. Dit is hem.

Zijn opa zou trots op hem zijn. Klaas Hemstra, de kleinzoon van Romy natuurlijk. En we gaan hem tegenkomen op 9 augustus bij Tjeerd, bij zijn oom in de kroeg. Samen met zijn vader Klaas, Ingrid. Herman nemen we mee natuurlijk. Baptist komt mee, ik ga mee. Wat hebben we nog meer? Nou ja, ik kan je vertellen. Sander, die wil ook graag mee. Want die had eigenlijk een optreden, maar dat optreden is gecanceld. Dus Sander, die neemt zijn accordeon ook even mee. Dus het gaat heel gezellig worden op 9 augustus. Bij Tjeerd in de kroeg. Maar ja, het is uitverkocht, dus je hoeft er niet meer naartoe. Maar deze jongeman, met die geweldige eerste platen die hij heeft uitgebracht. Klaas Hemstra met Jongensdroom. Draaien we niet zonder reden trouwens. Want even kijken. Rossi, die is onderweg naar Texel. Die gaat op vakantie. Of we een plaatje van Klaas willen draaien. Nou, bij deze. En Rossi, fijne vakantie, kerel. Het is time of thunder. Hey.

Het is 10 november. Gisteren sloten we af met muziek uit de jaren 60, morgen de jaren 80, vandaag de jaren 70. Ben Kramer scoorde in 1971 De Clown. Maar de Four Tucks scoren natuurlijk ook een jaartje eerder in 1970. Kus me voor de laatste keer. Wat gaat nou de laatste plaat worden? Jullie mogen het bepalen. Ga naar onze Facebookpagina, daar staat de poll en daar kun je stemmen. En dit is Ben Steeneker aan het jodelen.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hit, das radio.

0: mee. Op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Moy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profaal Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profaal Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Cioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
14: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Oh ja, Van der Vlier.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Nog twee plaatjes, dan heb ik er voor jou het weerbericht. En dat ziet er helemaal niet zo slecht uit hoor. Nee. Eén melding heb ik voor jou vanaf de N50. Die staat er al een tijdje. Blijft ook nog een tijdje staan. Er zijn namelijk wegwerkzaamheden op de N50. Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord richting de A6. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Dat is al een tijdje en dat gaat ook nog een tijdje duren. En wel tot 6 september, 6 uur 's ochtends. Voor de rest geen meldingen. Heb jij wel iets gezien wat een ander moet weten? Bel me maar of app me maar op 085-114-39-39.
6: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Ze zit al 200 jaar in het vak en als je er tegenwoordig nog ziet optreden, was vorig jaar bij ons in de Hitsfeesttent, tijdens het Boerenrockfestival, geen enkel verschil met de kwaliteit van jaren terug, hè? Ja, ja, dat noem je dan gewoon een goede zangeres. Corrie Konings. Duizend keer aan jou gedacht. En Arne Jansen die wil met jou samen op een eiland, maar dat gaat niet meer lukken met Arne Jansen. Jongens, het is dinsdag en vanochtend schijnt de zon geregeld, maar er komen ook wolkenvelden voor en vormen zich geleidelijk stapelwolken. Vanmiddag wordt het bij afwisselend zon en stapelwolken toch nog 20 tot lokaal 25 graden. 25 graden richting het zuiden. En vanavond komt vanaf de Noordzee meer bewolking het land binnen, die zich de komende nacht verder over het land uitbreidt. Minima de komende nacht tussen de 12 en de 17 graden. En verder is er een kans op een paar buitjes. Morgen, de woensdag, gehaktdag. Eerst veel bewolking met her en der wat regen of een aantal buitjes. Later wordt het vanuit het noorden op een enkel buitje droog. Met af en toe zon en de temperaturen rond de 18 tot 22 graden. Mocht je nog op vakantie gaan en je gaat bijvoorbeeld, zullen we eens even kijken, hebben we nog een weerberichtje? Je gaat bijvoorbeeld naar Barcelona, 32 graden. Budapest, 27 graden. Londen, ook 25 graden hoor. New York, daar regent het een beetje, maar wel 30 graden. Parijs, 27. Praag, 22. Rome, 36 graden. Nou, je kunt het uitzoeken. Waar ga je naartoe?
1: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.

The Boss. Bruce Springsteen, I'm on fire. En daarvoor het weerbericht. Met natuurlijk de boswachters nog op je radio. Wind in mijn haren. Het weer is niet eens zo slecht, hè? Nee. We gaan niet klagen, nee. Het is bouwvak, mensen. Dus geniet ervan. En ik wens je een hele goede morgen. En een hele fijne vakantie. Zometeen muziek van de Kelly Family. Dikke hits bij Drent Radio.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Hey Niels!
7: Hey Mooi!
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt!
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
7: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten!
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
10: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Student uit Eindhoven ontwikkelde een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dankjewel. Neem ik even mee naar de N7. Groningen richting Winschoten. Tussen Groningen Europark en Groningen Zuidoost is de afrit afgesloten. Voor de rest geen meldingen.
9: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en

0: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
2: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
6: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
8: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
5: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
7: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
10: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
11: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: dat is Marianne Veenstra.
1: Hits, Das Radio.
0: Zo werkt mijn truckershart. En daarvoor een nieuw plaatje. Ja, wij draaien geen hits, maar we maken hits. Of was het nou net andersom? Ja, net andersom. Hè? Belinda Kinnaar moet nog een hit gaan worden, maar het is wel haar nieuwe single. Het is mijn leven. Mooie plaat. Eerlijk is eerlijk, eerlijk is eerlijk. Daarmee terug in het tweede gedeelte van de ochtendshow. Op de tweede dag van de bouwvakvakantie. De velen van jullie zijn op vakantie. Ik hoop dat jullie ons als hits meenemen op de vakantie. Gewoon je radiootje, wereldontvangertje of internet, weet ik veel. Of via je app kun je gewoon overal luisteren. Of je nou op Texel zit of je zit in Timbuktu. Maakt helemaal niet uit, hè. En wie weet heb je het komende weekend niks te doen. Profile Truckstar Festival vindt weer plaats. 25 en 26 juli. Geweldig evenement trouwens. Op het TT-circuit in Assen. Als je daar nog niet geweest bent, moet je zeker even gaan kijken. Niet alleen maar voor liefhebbers van vrachtwagens. Er is van alles te doen. Zelfs Herman gaat er naartoe. Samen met Danny. Want zij moeten optreden tijdens de Hollandse Muziekavond. En die vindt plaats op zaterdagavond vanaf 6 uur. Met onder andere dus, ja, ik zei het al, Piraten Power Hour. Maar ook Frank van Hette is aanwezig. Mooi Wark, Jorieke Sterken, Wesley Klein, Robert van Hemert, Danilo Kuiters, wie dat ook is, Edwin van der Tolen en Gino Graus komen allemaal op zaterdag 25 juli daar naartoe. Wij hebben hier twee kaarten liggen voor of de zaterdag of de zondag. Dat mag je zelf uitzoeken. Ik zou dan bijvoorbeeld de zaterdag gaan, want dan kun je het Nederlandstalig feestje ook nog even meemaken. Van de andere kant op zondag, ja, is ook een mooie dag om er even uit te gaan, hè. Het Truckstalfestival, twee kaarten liggen hier. Mocht jij die vrachtwagen horen voorbij komen, midden in een plaat of tussen twee platen door, mag je even appen. Terugstaan naar 085-114-39-39. Dus hoor je dit voorbij komen. Ja, dan als de gek je telefoon bij de hand. En appen 085-114-39-39. En met een beetje makkel, mazzel, ben je dan de vijfde apper. En dan krijgen we mij een berichtje terug en heb je twee kaarten te pakken voor het Truckstar Festival aankomend weekend in Assen.

0: Prachtige plaat met een boodschap. Normaal en dan kan ik niks. Het goede doel, hou van mij en de Cars and Who's Gonna Drive You Home Tonight. Ben je de Bob of ben je niet de Bob? 3 voor half 9. Jimmy, ken je hem nog? Boudewijn de Groot? Ook alweer uit 1973 zeg.
1: Hoe

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben ook. Norvi jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
5: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
4: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalets en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, meeuw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
12: Half negen geweest, het zonnetje schijnt. Volgens mij geen spatje wind, hè? Heel weinig blauwe hemel. Tenminste, als ik hier bij de studio naar buiten kijk. Prachtig weer. En het is rustig op de Nederlandse wegen. Geen snelheidscontroles, geen files. Dus ja, we gaan een mooie dag tegemoet.
13: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Monica West.
1: Ja, deze boterbloem gaat op stap.
0: Deze boterbloem gaat op stap. Ja, net als Corrie en de Rekels. Adio, adio, adio. En je hoort hem voorbij komen, die vrachtwagen, hè? Wie wilde graag naar het Terugstelfestival daar komend weekend 25 en 26 juli aanstaande? Ik heb de vijfde apper teruggebeld. Graag even je naam, adres, woonplaats en e-mailadres. En ik zie dat deze persoon aan het schrijven is. En daar is hij, Jan Albert Hooiveld uit Odoorn. Gefeliciteerd! Hij gaat met twee personen dus in totaal naar het Terugstelfestival morgen.

zijn wat betreft de kaarten voor het Truckstarfestival. Vandaag gaan de kaarten naar... Wat zei ik ook alweer? Oh ja, die gaan naar Odoorn. Gefeliciteerd. En dan volgende week en de week daarna gaan we iedere dag kaarten weggeven voor het Boerenrockfestival. En dan mag je ook daar weer uitzoeken. Ga je op de donderdag, ga je op de vrijdag, de zaterdag of de zondag. Mag je zelf uitzoeken. Deze week nog in het teken van het Truckstarfestival. En dan 2 weken lang kaarten voor het Boerenrockfestival. Waar wij als Hits natuurlijk met onze eigen feesttent ook weer aanwezig zijn. Op de donderdag in de feesttent van Hits. Het reunieparty van Evert. 20 jaar staat die man op de planken. En dan vrijdag en zaterdag de beste hits met Hits DOS Radio. En daarvoor kun je kaarten winnen. En dan mag je zelf bepalen waar je naartoe wilt. Het een of het ander. Over trouwens het een of het ander gesproken. Het is het een of het ander. Hij was

Het is 10 november. Afsluiten met de jaren 70. En in die periode zijn er zoveel mooie platen gemaakt. Ik maak dat wel regelmatig. In de jaren 60 geen probleem, 70 geen probleem, 80 geen probleem, 90 wordt nog moeilijk. In de jaren 2000 om daar mooie platen uit te zoeken is, ja, het ligt aan mijn leeftijd natuurlijk, alweer wat moeilijker. Maar de jaren 70, mooie platen zoals Ben Kramer, Hij was maar een clown. Ja, en wat dacht je van die klassieker van de Voortak? Kus me voor de laatste keer. Ga naar de poll op onze Facebookpagina en roept u maar. Dit is de nieuwe Monique Smit.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
2: ANWB en gaan.
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
11: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 9 uur.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
10: Prachtig! 20 tot 24 graden, vooral voor de mensen die dus meelopen met de Vierdaagse in Nijmegen. Die gaat 4 dagen dit jaar. niet te warm, hè? Nee, valt mee. Het is een prachtige dag en het is ook een rustige dag, maar rondom het verkeer niks te melden.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
2: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moderne...

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
1: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
2: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

laatste gedeelte van de ochtendshow op deze zonnige dinsdagochtend. Drenthe Radjits met de Bambino's en er staat een regenboog. Nou, ik zie hem vandaag niet. En het welbekende duo Con Amour in de jaren 70 genoot deze band uit het Westerkwartier. Landelijke bekendheid. Het waren Henk en Douwe Gal uit Niekerk. Inmiddels zijn beide al niet meer onder ons, maar de plaatjes hebben we nog steeds wel van het bandje Con Amour, duo Con Amour. De aarde draait rond uit 1984 alweer. 10 over 9, ik zeg het al, het laatste gedeelte. Op de dag dat de Nijmeegse Vierdaagse is gestart. Uit een belletje van vanochtend bleek al dat Evert Baptist ook aan de start is. Ik weet niet of ik dit allemaal zo serieus moet nemen, maar ik kreeg vanochtend wel een belletje. Hij was totaal los, ja. Ik kan me er iets bij voorstellen. Dit komt ook uit de jaren 80 en staat op naam van Casey en de Sunshine Band.

0: wist wie die sterren zo schön. Harold en Ellen Savanije. Ze deden niet alleen het bed samen, maar dus ook het podium, hè? Zo mooi als de sterren ben jij. Over wie zal het eigenlijk gaan? Ja, dat gaat over mij, dat kan niet anders. Ik moet toch even terugkomen op de opmerking die ik maakte over Con Amour. Ik dacht dat ze beide overleden waren. De broers Henk en Bouwe Gal uit Niekerk. Henk is overleden in 1988. En in 1995, daarom dacht ik ook uit mijn herinneringen dat Bouwe ook overleden was. Maar die heeft een hartstilstand gehad in 1997. Maar die leeft nog steeds. Die woont tegenwoordig in Leek. Dus goed dat we oplettende luisteraars hebben. Zijn we weer helemaal op de hoogte. Het is Tijn of Tander.
1: Hij was

0: verlaten.
1: Het is Time of Thunder. De laatste plaat voor de ochtendshow. Over een half uurtje stamt uit de jaren 70. Ben Kramer en Hij Was Maar een Clown. Of toch de Vortak uit die oude piratendoos. En Kus Me voor de Laatste Keer. Beide stammers uit de jaren 70. Maar er kan er maar eentje winnen in de plaat met de meeste stemmen. De polls staan op onze Facebook. Stemmen kan tot 9:45.

0: vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
6: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
8: Mastertools.nl.
9: Ja?
10: Echt serieus?
9: Oh.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
7: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
12: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
13: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeyercontainerverhuur.nl.
14: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
23: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
24: In Hogeveen. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
25: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
26: 1 minuut over 9:30 op dinsdagochtend. Goedemorgen, Drent draait hits. En dan gaan we nog een paar doen voordat het erop zit voor vandaag. Tot 10 uur ben ik bij je. En ik ga

0: vertellen dat er rondom het verkeer niks te melden is. De hele ochtend al. Het valt me sowieso op. Het is bouwvak en het is rustig op de Nederlandse wegen. Dus je kunt gewoon doorrijden. Oké, ik krijg nog een belletje. Hallo?
1: Ja. Dennis.
0: Evert, goeiedag.
1: Sorry, ik kan niet naar je luisteren. Ik heb plastic er nog voor door.
0: Ja, wat ben je doen?
1: Ik doe mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Kun jij met mij thuis graag mijn? Ik red het nooit. Bedankt.
0: Ja.
1: Goeiedag.
0: Ja, mooi.
1: Tjoe.
0: Ja. Jongen. Even op de Nijmeegse Vierdaagse. Dat wordt ze dood.
2: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Ja.

Je waant je terug in de tijd terwijl het een splinternieuwe plaat is uit Drenthe. De gebroeders Wegemans en Zomerkriebels. En dat hebben we allemaal, hè? Ja, joh, maar dat mag ook. Het is bouwvakvakantie, dus je mag zomerkriebels hebben. Jongens, ik ga zo meteen over een paar minuten de stemmen tellen voor het Arnhem.

Ja, als ik dit hoor, dan krijg ik weer zin in Country Time. Hits dat Radio presenteert Country Time op 20 september in de Bontewever. Met alleen maar country music. Dick van Altena, de band Savannah en ook de Eagles Legacy. Oftewel de beste hits van de Eagles. Door de tribute band gespeeld. 20 september in de Bontewever. En wie weet swingert ook wel liedjes van Alabama. The Song of the South. Het is Time of Thunder. Hey.

Het is Time of Thunder. De laatste plaat voor de ochtendshow op deze dinsdag 21 juli stamt uit de jaren 70. Gisteren hadden we jaren 60. Morgen de jaren 80. En deze week hebben we steeds de jaren 60, 70, 80, 90 of de jaren 2000. Maar het zijn allemaal Nederlandstalige plaatjes. Zo ook vandaag. Maar ook morgen. En morgen is hij moeilijk, zeg. Goed. De Sunstreams. Mijn allerbeste vriend. Of Wies Café, Huisje bij de Brug. Oh, geweldige platen, maar dan kan er maar eentje winnen. En dat is de plaat met de meeste stemmen. Goed, dat is morgen. Straks trouwens, na tienen, gaan we beginnen met Stef Eckel en René Karst. Liever te dik in de kist. Geweldige plaat. Arne Jansen gaat voor je zingen, net als Madonna zie ik staan met La Isla Bonita. Lucas en Gea, DJ Utsi, de Tamara's, André Hazes. Om maar een paar plaatjes te noemen die zometeen non-stop, gratis en voor niks bij je langskomen. Maar vandaag eerst even de laatste plaat. Nu even de laatste plaat voor de ochtendshow. Stamt uit de jaren 70. Uit 1971. Ben Kramer. Hij was maar een clown. In het wit en in het rood. Maar nu is hij dood. Ben Kramer. Heb ik het over de clown uit 1971. Wereldhit. Die we na zoveel jaren nog steeds. Als er een biertje bij is natuurlijk. Een feestje wat dan ook. Gezellig meezingen. Maar wat dacht je van de Voortak? Kus me voor de laatste keer. Nog een jaartje ouder uit 1970. De laatste plaat voor de ochtendshow waarmee ik dus afscheid van je neem op deze dinsdag. Morgen op woensdag gehaktdag zijn we er uiteraard weer vanaf 7 uur. Ik heb net al met een paar mensen op de 27 MC even gesproken. Die worden pas om 8:30, 9:00 wakker. Daar zijn we natuurlijk niet van gediend. Want ik zit hier al om 7 uur. Voor wie zit ik dan radio te maken als jullie pas om 9 uur je bed uitkomen? Dus dat kan natuurlijk niet. Gewoon om 7 uur wakker zijn. Ook al ben je op vakantie. Geen boodschap aan. Hè? Goed. 80% zie ik staan voor de winnende plaats. Welke plaat heeft nou 80%? Het een of het ander. Ben Kramer of De Voortak? 1, 2, 3. De Voortak. Mensen, geniet van je vakantie of gewoon van de dinsdag. En blijf luisteren naar Hits. En tot morgenochtend 7 uur.

0: Drenthe Draait Hits werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Moi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
4: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden, landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
11: Ik ben er helemaal klaar mee.
12: Nou, ik ook. Laten we een nij begun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
11: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
13: VLM-kozijnen.
12: Kwaliteit die blijft.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
11: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
12: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
11: En je ontvangt 30% subsidie.
12: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
11: Ja, gewoon.
13: VLM Kozijnen.
12: Kwaliteit die blijft.
0: Koop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
15: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt men, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
16: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elk

0: Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
3: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
4: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
5: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.

0: binnenkort vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
1: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
2: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd? Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: Dit is Hits. Das Radio.

0: Van de bergen in Oostenrijk, Jodlaïbi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen, want voor ons is niks te gek.
1: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik...

0: helpen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
16: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €0,95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar er valt in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
17: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
18: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
17: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
18: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyer Afdichtingen.nl.
19: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijf HW.nl.
20: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsnipaircotechniek.nl.
3: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Echt lekker.
9: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: soort houtsierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthoutsierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthoutsierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
6: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
7: Dit is Hits. Dat is radio.

0: Master Tools. Help met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek. MasterTools.nl. Jouw klus, onze tools.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
3: Aldi.
4: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Babu, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt vanwege overname van het bedrijf. De stichting vroeg advocaten om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op schadevergoeding. En Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
16: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
17: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
18: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
19: Voor reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
20: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
21: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Nieuwe bedrijfsunit te...
15: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
16: We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits, dat is radio.

april, met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Op zijn 100ste verjaardag riep Jan, het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan Vrolijks bed. En in ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: Johnson. Moi, mest, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren, hebben we ook. Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
1: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
8: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
3: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
2: Oh, dat is fijn.
3: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
10: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
18: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
19: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
20: Boskloppen Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppen Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
19: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
0: De deuren van Leijenberg. Vallen op.
21: Leijenberg, die van die garagedeuren.
22: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
21: Juist ja.
23: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
24: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
0: De deuren van Leijenberg vallen op.
23: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Jongens, wat een mooie vrachtwagen.
11: Ja,

0: cent. Lidl, je verdient het.
1: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van

0: 28 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Hey Niels.
1: Hey Moi.
0: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
1: Klopt.
0: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
1: Jazeker, en we hebben regelmatig leuke acties.
0: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
1: Zeker te weten.
0: En kijk op nieuwslubbers.nl. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerden, timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
3: Mulders Meubel Door.
4: Ja, goeiedag hem zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En gleed hij die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
5: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
4: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
3: Mulders Meubeldorp.
4: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Bij John Second Hand Shoppen.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl Bijson.
9: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
0: Dit is Hits. Das Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: De prijsfavoriet.

0: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Oh.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal een half uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
9: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
8: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis.

0: servicenoord.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
6: Dit is Hits. Dat is radio.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
7: Ventas voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas voordeel in Stadskanaal.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Rommelbehuis. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
11: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
12: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 3 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog. Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
18: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
20: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Toon, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl.
21: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer, een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
20: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
22: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
23: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
24: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
25: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
26: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
27: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Lekker toch?
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
6: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl, bij iedere fase van verandering.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA garagebedrijf in de regio.

0: APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
1: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden. Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
8: Dit is Hits. Das Radio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
4: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op Mastertools.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
12: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One. Van Vodafone.
14: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
16: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
21: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaïdi!
22: Tot
10: in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
23: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
24: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli... De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK 4e. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Swalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog. Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
26: Hey, waar was jij?
27: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
28: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
29: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
28: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
30: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
31: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk. Krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
30: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou ha, code blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
5: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Vinema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
8: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
9: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Oh, het is zoveel.

0: kwijting.nl bij iedere fase van verandering.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
5: Dit is Hits. Das Radio.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
7: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
8: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
9: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwernermond.
8: Je vindt jouw stijl bij John.
10: B-Snip Ergotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
13: Inderdaad, een beetje.
12: Wat bedoel jij met een beetje?
13: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
12: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
13: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
18: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
21: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
22: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
23: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
24: Ik ben er helemaal klaar mee.
25: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken.
26: En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
24: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
27: VLM-kozijnen.
26: Kwaliteit die blijft.
28: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
24: Ook zo klaar met lange levertijden.
26: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
27: VLM Kozijnen.
26: Kwaliteit die blijft.
29: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepen kasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
7: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalets en Staancaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Dit zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
11: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
13: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl. Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
4: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerenbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerenbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op Risloan.nl.

0: vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
1: Hey Niels!
2: Hey Mooi!
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt!
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
2: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten!
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
7: Alles in één keer kloor.
8: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Das Radio.

0: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder, Simpel.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
5: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoekrol Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Van Albert Heijn.
13: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
14: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
13: Oh, dat is fijn.
14: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
16: Maar ook wel joken. Het is een Veldhof.
15: Verwen jij je maar.
16: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
15: Van mij?
16: Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan.
15: Ja, ik voel hem.
17: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
19: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Een van de drie verdachten van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot dat Younes M., 25 jaar, die volgens de rechters een andere rol had, onder voorwaarden vrijkomt. De twee andere verdachten blijven vastzitten en worden ook verdacht van drie soortgelijke zaken. De drie hebben gedeeltelijk bekend. Een volgende zitting is op 24 september. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
22: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
23: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Helpen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
4: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
13: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
15: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en

0: tot straatmakershamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Rommelbuus. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
3: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
4: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Leuk dat je luistert. Dit is Hits. Dat is Radio.

0: dekkraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
4: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
7: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
8: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
9: Grond- en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
10: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
11: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
12: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: VZN Voegwerken. Aschijnaander. VZN-voegwerken.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
6: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Dit is Hits. Das Radio.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog haakoude blauw en dat bleef zo. Würde heen, hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Ik zing als ik grondzuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
8: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
7: Gritter Chalets en Staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.
8: Hey Niels!
9: Hey Moi!
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt!
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
9: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten!
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de Model S, Model 3, Model X en Model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
13: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
21: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
22: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
24: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
25: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
3: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
2: Oh, dat is fijn.
3: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
4: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
5: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Non-stop hits. Dat is radio. La, la, la.

0: voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hoogeveen.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Van Albert Heijn.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: De
11: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten.
17: Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
19: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de Model S, Model 3, Model X en Model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli. Hij stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
20: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
21: Hey Niels!
22: Hey mooi!
21: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
22: Klopt!
21: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
22: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
21: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
22: Zeker te weten!
21: En kijk op nieuwslubbers.nl.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
1: Albert Heijn. Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
5: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl. 13.

0: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
1: Hits. Das Radio.

0: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrouwskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
1: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrouwskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders Meubeldorp.
0: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen aan Mond.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ik zing als ik grondzuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
8: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staancaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Imago-doezem via Facebook.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
8: We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: Das Radio.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: deze knijter op hit. Das Radio. Op naar de volgende klapper.
1: Dag schat, we komen voor de haastparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf ook gek dat ik iemand straks nog mis.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Anders-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

schaduw op straat. Door mijn hoge snelheid kon ik niet meer remmen. Ik hoorde een klap en daarna een kindergil. Door de schrik durfde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: het is onze jongen. Ik vloog uit mijn truck en ik nam een jongen in mijn armen.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking